medeweggebruiker van de verdrinkingsdood gered. De man was door te hoge snelheid uit de bocht gevlogen en omgekeerd in het water terechtgekomen. De passerende automobilist is gevraagd.